was die entscheid, zal ik tussen oor of tussen weg gaan. Is goed en te weten,